0: Caleb. And Will and found she and her. And Will and found she and her. And Will and found she and her.
1: Sinné an thoran deir glór in jogus go dtimh go tseachtainse bhí mid géisteach leis an óran an bhfuil an fún sin ort óran na chom Johnny Christopher agus a chas Sonny Knowles. Ach mé déir mé sinné is go láin jogus go dtimh go tseachtainse buíochas le bilug as a bheith géisteacht agus libse a bhí déanga leis a glór tá sam nach an óra mochuid pacaí i lug maite ach le cún zé beis siad maite am a tseachtainse. Maite om een techtentje hagen kan alle toerecht naar rins te vieren er maite een ach couple really huurs kan kan schrijven moet in je snet ontestelij agus real Willie Bracker als je toch hier ontluiske on tower agus in de cultuur gestuurd naar mensen die gestelde er vloot agus John Blake er piano bij mijn reisje naar Ierland kon zeer mijn salon ik herochte de achtige schokken te salam kom aan schip sauce als ze zeer ik zou de bellen kun je schip ergie pijn agus gachille kun nooit ergie